tup tup is mijn nesta hit. Tup tup tup, ik hoef Fried mich mit. Tup tup tup.